0: En nog steeds hoor ik zijn laatste woorden.
1: We zijn erbij, maar we komen wel terug.
2: Thank you.